spits bleef in de zinderende finale twee keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demer.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: stoer, hoogwaardig. Find your freedom. Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
1: Je beleeft een echte zomer. Zomer. Met Radio Demerstad.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressol die scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9 op 9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag. 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Oostende is een 47-jarige man aangehouden op verdenking van de moord op een vrouw van 64, meldt het parket West-Vlaanderen. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in de woning. Omdat het lichaam in staat van ontbinding was, was de vrouw mogelijk al een tijd overleden. Vrijdag kon de politie een verdachte oppakken, die inmiddels officieel is aangehouden. Er zijn vermoedens dat het slachtoffer en de dader elkaar kenden. Op het festival Camping Kitsch Club in Kortrijk zijn 18 bezoekers betrapt met drugs. Ze werden onmiddellijk van het terrein verwijderd. Daarnaast stuurde de politie nog eens 25 anderen weg wegens ongepast gedrag. En toch was het een relatief rustige editie. In het West-Afrikaanse Guinea zijn minstens 30 doden gevallen nadat een gigantische vuilnisbelt is ingestort. Volgens de overheid raakten 22 mensen gewond. De vuilnisberg begaf het na dagen van extreme en aanhoudende regenval. De regering had de omwonenden vooraf opgeroepen om het gebied te evacueren en er weg te blijven, maar velen gaven daar geen gehoor aan. In onze nationale voetbalcompetitie blijft Club Brugge foutloos aan de leiding. Blauw-zwart won de geladen Brugse derby tegen Cercle Brugge met het kleinste verschil, 1-0. Nicolo Tressoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt van de match. Na de rust kwam Club goed weg toen de videoscheidsrechter een penaltyfase voor Cercle na een VAR-interventie ongedaan maakte. Club deelt de leiding met Charleroi en telt een perfecte 9-9. Cercle Brugge parkeert op een gedeelde 12e plaats. Op het WK Ruitersport in het Duitse Aken heeft Thibaut Spitz een schitterende zilveren medaille veroverd in het springen. Spitz bleef in de zinderende finale 2 keer foutloos, maar moest het goud nipt aan een Zwitser laten. Het weer dan. We krijgen vandaag een schitterende zon over de grote zomerdag, 22 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken, lokaal een bui. Het wordt een pak warmer met kwikstanden die klimmen tot zo'n 5 à 26 graden. Het gaat ook weer een beetje klam en zwoel aanvoelen.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

De zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De internetproblemen in het Hageland en de regio rond Leuven zijn het gevolg van beschadigde kabels, openbare werken, temperatuurschommelingen. Enfin, u kan het zo gek niet bedenken. Wekenlang liepen er klachten binnen over wegvallend of instabiel internet. Telenet erkent de oorzaak en zet extra personeel in om de problemen op te lossen. Om te garanderen dat de operatoren de nodige stappen ondernemen, volgt federale regulator BPT de situatie op. Wie internetproblemen heeft, neemt het best rechtstreeks contact op met zijn operator of provider. Ze zijn wettelijk verplicht om de melding te onderzoeken. Zeer zeker bellen dus met uw klachten en niet denken van ach, ze doen er toch niks aan. Bouwondernemersorganisatie Embuild en Voca Limburg waarschuwt voor een moeilijk jaar dat er zit aan te komen voor de bouwsector. Slechts 34% van de Limburgse bouwbedrijven verwacht dat de orderboekjes in het eerste kwartaal van 2027 voldoende gevuld kunnen zijn. Als gevolg verwacht 1 op 5 bedrijven personeelsafbouw. Embuild en Voca pleiten voor extra maatregelen van de politiek om te investeren in de bouwsector, want ook daar gaat het niet goed.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en gaan daardoor niet naar de halve finales. Ze eindigen als vierde en laatste in hun groep. En dat is een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
5: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Al zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
4: Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deemstad. Deemstad.
2: Ja, radio.
1: Tijdloos. En verfrissend. Deemstad.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Het probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbaar onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Jore van Nieuwenborg legt uit in de podcast HLN Vandaag.
4: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
3: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijl-virus opgedoken. Dat kwam tot nu toe amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt het departement Zorg. Je hoort Joris Monens.
5: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, grippale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, voor ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
3: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense drone-aanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel. Allemaal om Rusland economisch te raken. En sport, onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen nu als 4e en 4e in hun groep. En dat is toch een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
6: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
3: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Nicolo Tresoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9. Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte. Maar dat kon de festivalgangers niet teren.
7: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
8: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
9: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
3: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen. Onder meer voor Major Lazer, New Wave en Zara Larsson. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Je zou het niet zeggen, maar de VO2 Max is helemaal oké. We are the young. Een hele goede morgen. Ik denk dat we zomaar spontaan kunnen beginnen.

Attention, attention, tussen nu en negen, de radio- en karaoke-show van Radio Demerstad maandagochtend. Houd er rekening mee, tot u spreekt een getormenteerde ziel met af en toe het haar in zijn ogen. En dan weet hij niet precies wat hij vertelt. Kijk, jammer, dat moet erbij nemen, hè. Roy Black en Anita komen eraan. Cliff Richard, Do You Wanna Dance? En er is de BZN over zijn lief, over Mon Amour.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yay! Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
0: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

resultaat, abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

is hier tof, het is hier plezant, maar af en toe dan moet je de omstandigheden wat verbijten. Schön ist es auf der Welt zu sein, Roy Black en Anita. En ziet u het niet zitten? Ja, kijk, doe het licht dan maar uit, hè.

We leven in moeilijke tijden. We moeten veel van elkaar kunnen verdragen. Nog een geluk voor mij op dit programma. Was al lang afgevoerd. En ABBA, dat mag je nooit meer zingen. Nee, nooit.

Rustig aan, zegt hij, en gelijk heeft hij, want rustig aan, dat duurt het langst. Jesse Green, Nice and Slow. Al valt dat voor ons af en toe wat moeilijk. We moeten daar eerlijk in zijn. Donderdag van 6 tot 9 houdt Stof, VZW Oldtimer Club Sint-Truiden, een zomerontmoeting op de Veemarkt. Je krijgt er old- en youngtimers te zien voor wat auto's, brommers, moto's en tractoren betreft. Gratis toegang daar voor iedereen. Zaterdag van 11 tot 8 uur organiseert de Gilde der Kasseistampers in Oudrodenberg in Aarschot een eetdag. En nog zaterdag vanaf 12 uur vindt rond het skateplein en het amfitheater in het Warandenpark in Diest het Urban Festival Summer Jam plaats. En zondag tussen 7 en 3 kan je vanuit de sportterreinen van Averbode op stap voor de Witte Tocht. Van de Witte, door de natuurgebieden en langs de Lekdreef. France Gall op Radio Demers, dat we doen het natuurlijk. Tout pour la musique.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.

King Without a Crown van ABC. Die je beter kent van All of My Heart. En The Night You Murdered Love en The Poisoned Arrow, uiteraard. En opgedragen aan Clément, de nieuwe prinsen. Dat is, ja, dat is a prince without a crown. En ook zonder een extra toelage. Misschien kan zijn poepa af en toe nog wat toeschuiven, maar van ons gaat het niet komen deze keer, hebben ze gezegd. Hè? Right, said Fred, don't talk, just kiss.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Taylor, a glass of champagne. Maandagochtend, Radio Demerstad. Altijd prettig toeven tussen Reims en Epernay. Hoe zit het? Ga er mee. Het zijn de Four Tops op Demerstad. Just walk away. René?

uur, het wordt 8 uur, het wereldnieuws komt eraan. Don't go away, blijf bij mij tot 9 uur nog. Dat is Festival der Vloemingen op Radio Demerstad. Alle liedjes zijn om mee te zingen, laat u niet onbetuigd. Uit uw jeugd, hey, kijk eens hier, Lime and Your Love.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar, een week vroeger dan in Vlaanderen, en meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar, net zoals eind juni. De vakbonden dreigen al met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
4: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. We protesteren tegen al die ideologische maatregelen van meer uren voor sommige leerkrachten. Tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
3: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week werken. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In het Vlaams onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meeste hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft gevolgen, zegt journalist Joren van Nieuwenborg.
5: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk on the job een beetje gaan beginnen opleiden.
3: Wat dan weer leidt tot extra werkdruk waardoor leerkrachten kunnen uitvallen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met scholieren. De bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de autosnelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Het ging om een Oostenrijkse bus. Volgens de politie zaten er zo'n 50 mensen in. De brandweer moest leerlingen komen bevrijden. En teleurstelling bij onze hockeymannen. De Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. Maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nochtans de match wel, zegt Nicolas de Kerpel.
6: De efficiëntie is, ik denk, heel toernooi lang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
3: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. En in ons voetbal pakt Club Brugge 9-9. Het won de Brugse derby van Cercle met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer. Woensdag en donderdag halen we temperaturen tot 28 graden.
7: En wat nu?

0: niks gebeurt.
1: Goedemorgen.
2: Nee, het gaat niks gebeuren. Gewoon hier blijven. Hou u kort bij mij, dan komt het allemaal in orde. We doen mee met Stacey, Larry Saw, Toot Sweet. Er is Amy Winehouse en Mark Ronson. En er is de song.

0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yeah. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91. Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Stacy, Let It Soar and Jump to the Beat. Om te melden dat de bieten dit jaar vroeger zullen gerooid worden. Alles is vroeger, hè? Ja, de druiven zijn vroeger en de maïs is vroeger en het graan, ook de bieten, nou, ongetwijfeld, hè? Enfin, dit is Radio Demerstad. Het weer voor de komende dagen eventueel, ja, het wordt wat warmer, maar tegelijkertijd is er ook meer kans op een onweer. LTD, shine on!

Eddie van Daniel op Demerstad. Er is weinig veranderd tegenover de jaren 60, vind ik. Er waren toen twee gitaargroepen, The Shadows en The Ventures. En ofwel was je voor The Shadows, ofwel was je voor The Ventures. Dus er is niet veel veranderd eigenlijk, hè?

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Tijdloos en verfrissend.
4: Verfrissend.
3: Verfrissend. Wij maken de zomer.

Erik, Macy en ikzelf en misschien u ook. We zijn van hetzelfde gedacht. Wij vragen aan de mensen, mogen wij alstublieft uw swinging zijn? Mag ik? Ja, ja. Allee, top, bedankt. Dan vertel ik u dat het kermis is tot en met maandag volgende week. Dan staat de kermis in Aarschot. Dinsdag is van 14 tot 18 uur prikkelarm. Dat is dus morgen. Een triestige dag. Dan ga ik dus niet. Ik ben tegen prikkelarm. Ik wil geprikkeld worden. Woensdag van 2 tot 5 worden de kinderen verwend. En geprikkeld. Donderdag om 10 uur opent de markt. En om 22 uur wordt het muzikaal vuurwerk ontstoken. Ook prikkelen, hè. Zondag om 18 uur treedt Sergio op in de Bonenwijk. En op de slotdag, maandag 31 augustus, is er een beertjesworp. Om 19 uur op de Grote Markt en om 19:30 in de Bonenwijk. En vrijdagavond om 19:30 kan je aan de Maïsdoolhof in Scherpenheuvel samen luidkeels meezingen op de tonen van Nederlands en Engelstalige klassiekers. Voilà. Dat is het. Dat moet het zijn. Zo simpel is het. Een tekstboekje wordt er

0: Zaanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.
1: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad Sportcafé. Café.
2: De zomer is hier.
3: Zomerradio.
2: En dat hoor je.
4: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

Het zijn allemaal liedjes waar je vrolijk van wordt en daar is niks mis mee. Het is Radio Demerstad en de tribute van de Pasadena's. Radio Demerstad in het Demerland, u kent dat ongetwijfeld op FM in Vlaams-Brabant, DAB+. En als dat niet marcheert, dan moet u even bellen en dan doen wij het wel marcheren. En als dat niet marcheert, dan is er nog de livestream. En als dat echt ook niet marcheert, dan kan u altijd nog uw zakdoek bovenhalen en dan moet u maar eens wenen. Het laten druppen. Daarvan gesproken, mensen vragen mij wel eens: is dat u een echte naam, Rudy van Vlaanderen? Nee, dat is mijn schuilnaam. En het gaat regenen de komende dagen, dus ik ga hem kunnen gebruiken, hoor. En dit programma wordt altijd nog extremer. De mannen van het klimaat hebben het gezegd. Alles wordt volgend jaar nog extremer. Hè? Roxy Music, Love is the Drug.

is er morgenochtend om 7 uur een nieuw festival der Vloemingen. Dat is deze show voor iedereen die van hetzelfde gedacht is. Die zegt van, ik zing mee met alles, want anders is mijn dag niet goed. Zeer goed, fantastisch. Sting, The Fields of Gold, ik zie je morgen. 7 o'clock.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Franstalig onderwijs is het nieuwe schooljaar gestart. En dat zal er een worden met veel protest tegen de besparingen in het onderwijs. In juni waren daar nog grote betogingen tegen. En ook nu dreigen de vakbonden met stakingen. Fabien Degola van de Socialistische Vakbond.
4: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die maatregelen. Tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
3: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uur per week lesgeven. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden, maar nu verdwijnen ze effectief. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. De uittocht van Pukkelpop loopt voorlopig vlot. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat kon de festivalgangers niet teren.
5: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
6: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
7: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
3: Er zijn deze voormiddag extra treinen en bussen ingelegd om alle kampeerders vlot thuis te brengen. In Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus gebotst met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. En sport, onze hockeymannen blikken teleurgesteld terug op hun WK. Ze speelden gisteravond in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje. En dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales. Je hoort speler Arthur de Slover.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn en dat het toernooi voor ons niet geslaagd is. Ik denk dat we zeker hadden gehoopt om de top 4 te halen en eventuele medaille. Ik denk dat een medaille voor ons realistisch was geweest. Maar jammer genoeg is alleen goed hockey niet genoeg.
3: En in ons voetbal pakt Club Brugge 9 op 9. Het won de Brugse derby van Cercle Brugge met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. In de namiddag kan het dan wel regenen. En ook woensdag en donderdag wisselvallig, maar het wordt een paar graden warmer wel. We halen maxima rond 28 graden.
2: Met de grootste hits aller tijden.

0: Zomerhit uit het begin van de 80's. De Superfreak van Rick James. Daar mochten wij vandaag onze werkvloer mee openen. Dankjewel aan Rudy voor het festival van deze morgen. Het was weer leuk, hè?
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Eurovisie Songfestival volgend jaar, dat gaat dus doorgaan in Burgas in Bulgarije. Hey, dat is bijna 2 dagen met een trein, 24 uur met een auto. De classics, die hoor je op de werkvloer in Limburg en Vlaams-Brabant. Dat is hier vlakbij, dat is hier om de hoek. Een hele goede morgen, iedereen ingelogd. Oh, het is weer

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Morgen, Radio Demerstad staat aan. Op de werkvloer aangename muziek, arbeidsvitamine. Madonna Hightower. Het is een hitje uit 1973, deze If You Hold My Hand. Ja, dat is ook zo, hè. Neem een hand maar. Ik ga je meenemen tot 11 uur. Kortenaken springt in de bres voor het getroffen gezin van de woningbrand een aantal dagen geleden. En volgende week worden er opnieuw staatsbonnen uitgegeven, met dit keer een looptijd van 10 jaar. Daar gaan we straks over doorpraten in de koffiecorner. De Tremaloos, die komen eraan, de Dolly Dots. Oh, dat is al een tijdje geleden. 1979, een van de allereerste hits, zometeen. Na The Christians en Harvest for the World. Oh.

0: glas is altijd half vol, dat zei de optimist. En dat proberen we ook zo te houden. Maandag voormiddag op de werkvloer, aangename arbeidsvitamine. Even the bad times are good. Ja, de Tremolux uit 1967 alweer.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Kortenaken werd enkele dagen geleden opgeschrikt door een hevige woningbrand. Het gezin verloor daarbij alle hebben en houden. Het hechte gemeenschap in Kortenaken is nu met een steunactie begonnen.
2: De werkvloer.
0: Na 35 jaar sluit Garage Michel volgende week de deuren. En daarmee verdwijnt opnieuw een stukje lokaal ondernemerschap dat jarenlang deel uitmaakte van ons dagelijkse leven. Garage Michel in Pellenberg bij Lubeek. Volgende week dinsdag gaat de deur onherroepelijk dicht om gezondheidsredenen. Ze bedanken de klanten en de partners voor het vertrouwen.
2: De werkvloer.
0: Bak, zo heet de nieuwe wijnbar in het centrum van Bolderberg bij Heusenzolder. Het is een nieuwe bar à vin en een eetzaak. Twee jonge ondernemers, Lenny en Charles Victor, die willen er een topsfeer brengen. Ze bieden er een wisselende wijnselectie aan en seizoensgebonden gerechten. Ze willen een toegankelijke plek creëren voor zowel de wijnliefhebbers als de gastronomen, met een focus op kwaliteit en verrassende combinaties. Het moet een ontmoetingsplek zijn voor een glas, een lunch en een diner. De Bar à Vin en Eetzaak Bak in het centrum van Bolderberg bij Heusenzolder.
2: De werkvloer.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
3: I

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Zitten ze op dit moment met de handen in het haar. Daar wordt ondertussen verder gesproken met de eigenaars van de huizen, want die zullen moeten afgebroken worden voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding. En deze mensen, ja, ik weet niet hoe die hun bouwvergunning gehaald hebben hoor. Our house in the middle of the street.
1: De werkvloer.
0: Fijn dat je erbij bent op maandag voormiddag. Zometeen Boland & Boland, Cockrobin, George Michael. Dit is uit Limburg, Nova Star.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw, wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

Wait for the sun klinkt het hier. Maar in Kortenaken wordt er alleszins aan een oplossing gewerkt en gedacht. Enkele dagen geleden verloor daar een gezin hun hele woning, hun hebben en houden, bij de hevige woningbrand in de Dorpstraat in Ransberg. De gemeenschap is ondertussen een steunactie begonnen voor het getroffen gezin. De bewoners en de aanwezige dieren bleven ongedeerd. Er vielen ook geen andere slachtoffers, maar de woning is wel onbewoonbaar verklaard. En dus wordt er stevig gewerkt om alles voor het gezin terug een beetje in de plooi te krijgen. Het nieuws van bij ons, dat is voor zometeen om 10 uur hier bij Radio Demerstad. Cock Robin, The Promise You Made.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Hoewel de kust en de grote kunststeden traditiegetrouw de kroon spannen, met meer dan de helft van alle Vlaamse overnachtingen en bezoekers, trekt ook de stad Diest deel van de bezoekers aan. Uit de lokale cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat er vorig jaar in totaal in Diest 28.237 overnachtingen zijn geboekt. Dat vertaalt zich voor de stad naar een toeristische densiteit van 1,3 overnachtingen per dag op vierkante kilometer. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op net wat minder dan 3 overnachtingen per vierkante kilometer. Pastoor Michael John van Halen gaat ook weer vooraan in misvieringen in Herkdestad en Lummen. Dat gebeurt om de taak van pastoor Tony van de Kerkhof in die twee pastorale eenheden te verlichten. Nu komt er dus weer een samenwerking tussen de drie pastorale zones. In Herkdestad is pastoor op rust Luc Hermans niet meer beschikbaar. Voorgaan in de weekendvieringen van 7 parochies is echt onhaalbaar, zegt pastoor Tony van de Kerkhof. En dat is begrijpelijk. Daarom heeft hij het bisdom om versterking gevraagd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
5: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
4: Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden. Maar nu liggen de eerste daarvan al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat hij botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook de bestuurder van die bestelwagen. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. Het wordt een zonnige dag bij 23 graden, veel wind wel. Morgen ook 23 graden, eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag zo'n 26 graden, maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden, maar ook dan af en toe met een bui.

0: Goedemiddag, meteen na het nieuws van 10 uur, Level 42. 40 jaar geleden brachten ze hun allereerste album uit. Een mooie zomerhit in 1986, Lessons in Love. Classics at
1: Work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Begin september worden er opnieuw staatsbonnen uitgegeven. Dit keer met een looptijd tot 10 jaar. Het is de allereerste keer dit jaar dat er een staatsbon met een looptijd van 10 jaar wordt aangeboden. En dat is toch misschien wel een andere en een nieuwe reden om goed en blij uit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Ja, het is maandagochtend, 24 augustus. De vakantie loopt op zijn laatste

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Forever.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Classics at Work. Op maandag voormiddag op de werkvloer in Limburg en Vlaams-Brabant. Radio Demerstad staat aan met popmusic. En zometeen nog Nick Kamen. Loving You is Sweeter Than Ever. We gaan meezingen met Creedence Clearwater Revival. Als je ze kent, zing je maar mee.
1: Classics at Work.
0: Begin september worden dus opnieuw staatsbonnen uitgegeven met een looptijd van 10 jaar. Het is de eerste keer dit jaar dat er een staatsbon met een looptijd van 10 jaar wordt aangeboden. En dat lijkt ons dus wel een nieuwe reden om blij uit te kijken, ja, naar het nieuwe schooljaar, hè?
2: De werkvloer.
0: Bij de vorige uitgiftes in maart en in juni konden de particulieren intekenen op zo'n staatsbon, maar dan met een looptijd van 8 jaar. En in juni, net voor de zomervakantie, werd zo bijna 275 miljoen euro ingetekend. Om nog even duidelijk te maken, een staatsbon, dat is een belegging die je doet waarbij particulieren geld kunnen lenen van de Belgische staat. En in ruil krijgen ze dan gedurende die looptijd een vooraf afgesproken en vastgestelde rente. Maar die wordt vandaag pas bekendgemaakt. Inschrijven voor die staatsbon kan je doen vanaf woensdag tot en met de 1 september. Dus denk er nog eens even over na.
1: Spreek.

0: Verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
3: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle leven en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nick Kamen was dat, met een opgesmukte versie van die hit uit de 70s. Loving You is Sweeter Than Ever, All the Love in the World. Het was een zomerhitje in 1987. En niet Nick Kamen, maar wel Nick Cave. Die heeft zich onlangs uitgelaten over artificiële intelligentie, over AI. En zo reageerde Nick Cave op een songtekst die gemaakt werd door ChatGPT, gebaseerd op zijn eigen teksten. En hij antwoordde nadien: "With all the love and respect in the world, but this song is bullshit." Dat zei Nick Cave. ChatGPT kan perfect een prachtige songtekst schrijven en is dus wel, ja, creatief, maar tot op bepaalde hoogte, hè. Creatiever lijkt het wel dan de meeste mensen, maar er ligt nog altijd geen emotie in die tekst en geen intentie in het liedje. En Nick Cave, zijn mens zijn, zijn eigen ik, zijn opvoedingen en zijn problemen in het leven, ja, die maken zijn teksten eigenlijk zo ethisch en zo sterk pakkend, hè. Nick Cave, ja, hij pakte verschrikkelijk uit na het horen van zijn eigen songteksten gemaakt door artificiële intelligentie. In 1979 was dat niet, hè. Queen, een crazy little thing called love.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts in Haag.

0: en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8. Het Radio Demerstad Sportcafé.

0: Het begon met Moonlight Shadow en later kwam Two Friends. Het was 1984 voor Mike Oldfield en de tweede grote hit voor Maggie Reilly.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Na 35 jaar sluit volgende week dus Garage Michel in Pellenberg bij Lubeek de deuren. Dat hoorden we vertellen in het verhaal op de werkvloer. In het regionale nieuws de bijzondere actie van de inwoners van Kortenaken. Want ze springen in de bres voor het getroffen gezin van de hevige woningbrand in Ransberg. En volgende week worden er opnieuw staatsbonnen uitgegeven. Weliswaar nu met een looptijd van 10 jaar. Straks kennen we de rente. Inschrijven kan tot volgende week dinsdag 1 september. Zometeen uit het aperitief met Kurt. Maak er een fijne maandag van.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf september kan je in Aerschot niet langer maandelijks, maar wekelijks terecht bij Digipunt. Daar hebben de vrijwilligers van het initiatief zelf voor gezorgd. Bij de Digipunten in Aerschot helpen vrijwilligers voornamelijk senioren met vragen over gsm, tablet en laptop. Het vernieuwde Aerschotse Digipunt gaat vanaf 1 september van start in Gelrode. De wekelijkse afspraken zijn al zeker gepland tot eind oktober. Volledige overzicht vind je onder meer op aerschot.be. En dan naar Limburg. Meer bepaald naar Sint-Truiden. Toen de hittegolf eind juni toesloeg, in Sint-Truiden met temperaturen tot zelfs 40 graden, kende de stad een oversterfte onder zijn bevolking van 85%. Op hetzelfde moment werd in domein Nieuwenhove, 5 kilometer verder, slechts 25 graden gemeten. Genoeg redenen om de stad aan te zetten om een bomenplan te ontwikkelen, om zich zo te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Sint-Truiden gaat er aan beginnen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat wel nodig is om de klimaatdoelen te halen. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van cijfers van bevoegd minister Jo Broens. Vorig jaar waren het er nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Minister Broens is zelf verrast.
5: Op vlak van het vergunningenbeleid zien wij, ondanks de aanscherping van de afstandsregels, toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
4: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
6: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
4: Minister Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is en Israël nog altijd meedoet, ondanks de oorlog in de Gazastrook. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Het is een zonnige dag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. Eerst zon dan, na de middag kan het regenen. Woensdag 26 graden, maar kans op buien en onweer. Donderdag 28 graden, maar ook dan met af en toe een bui.

Willy Ocean. Vele mensen vinden dit inderdaad de beste Willy Ocean hit van de afgelopen jaren. Of dat ook zo bij u is, wel, dat laat ik uiteraard in het midden. Goedemorgen allemaal, tussen 11 en 12 is dit weer het programma Aperitief. Randy Crawford doet mee vandaag. Bart van der Mossen en Mick Spender van Shirley Bassey.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
2: Niemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick FX.

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Uiteraard was ik helemaal wild als radio-dj, vooral in de jaren 80 dan van Radio Veronica. En ik meen mij te herinneren dat Radio Veronica commercieel ging. En dan was de allereerste plaat waarmee ze het commerciële ingeluid hebben, zeg maar, deze keer van Glenn Frey. The Heat is On. Klein orkest zat daar nog met over de muur over het ijzeren gordijn bij Radio Demerstad. De informatiefjes komen eraan zo dadelijk na dit Randy Crawford. And one day I will fly away.

Niet vergeten, elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag opent op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt de Antiek en Curiosa Markt. Gratis toegang al daar. En zondag 30 augustus vanaf 10 uur in de ochtend organiseert Oldtimer Club het CEPAPKE aan de Warande in Rummen een meeting voor militaire voertuigen en tractoren. Om 2:30 vertrekken de legervoertuigen en om 3:00 de tractoren voor een rondrit en inschrijven. Dat kan allemaal ter plaatse. Blijf vooral meeluisteren naar de muziek die wij voor je hebben. Percy Fate komt eraan, naar dit geval van Bart van den Bossen.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vandaag op deze maandag is het zonnig en droog met soms wat hoge bewolking. Maximaal liggen daarbij tussen 18 of 19 graden op de Ardense hoogte. En tot 2 of 23 graden in het centrum van het land. Morgen dan waarschijnlijk warmer, maar ook onstabieler met opklaringen en wolkenvelden, maar ook buien. De kans op het onweer houdt ook 's avonds en 's nachts aan. Maximaal die schobbelen daarbij tussen 23 en 27 graden. Hey, laten we luisteren naar dit hier van Rich Nell, een van de mannen uit Nederland. Mid jaren 80 een aantal hitjes gescoord. En dit is er zo eentje van Dance Around the World.

0: Plafondsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Wacht eens, wat is dat ding?
7: Instappen.
6: Frameloze deuren en dat scherm.
7: Gordel om.
6: Hoeveel pk heeft dit ding?
7: Genoeg.
6: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Earth, Wind and Fire. En dat zagen ze dit keer met In de Stoot. Morgen om 11 uur is een nieuwe aflevering van Aperitief. Ook dan doen wij het weer natuurlijk met dichtkende items. En uiteraard de beste classics. Tina Turner straks nog met Two People. Als we daar nog een beetje tijd voor hebben. Beginnen doen we met een track uit 1981. Komen uit Australië. De grootste hit was natuurlijk Down Under. Maar ook deze mag het best zijn. Who Can It Be Now van Men at Work. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp en dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
4: Op vlak van het vergunningenbeleid zien wij ondanks de aanscherping van de afstandsregels toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
3: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatorenliga ziet een aantal verklaringen.
5: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
3: Minister Demir gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen. Maar volgens HLN-journalist Sven Ponsaert is er ook een andere reden.
6: Wie Scan & Go wil gebruiken, moet daarvoor een Lidl-account en de Lidl Plus-app hebben. En daardoor weet de keten natuurlijk precies wie, wat, wanneer en waar koopt. Door van de app een handige scan-tool te maken, zullen nog meer klanten hun aankoopgedrag dus in de toekomst willen prijsgeven.
3: Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan dat ook al. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet meer neutraal is door de deelname van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.

0: Backman Thunder Overdrive and you ain't seen nothing yet. En u hebt ook nog alles niet gehoord. Goedemiddag overigens en smakelijk als u aan tafel gaat.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Het tweede nummer van vanmiddag komt van Jacques Dutronc. Of hoe een mens zich op een maandagmiddag vergissen kan.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

4. Tentatorien. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad.

Hold the Line, Africa en nog zoveel andere hits voor Toto. Vandaag kozen wij voor Stop Loving You. Daarvoor werd er ook nog eens aan Peter Koelewijn gedacht. De oude knar van ruim in de 80 die het had over de papa die ouder wordt. Goedemiddag overigens, maandag bij Demerstad. Tot 1 uur vandaag wordt op de markt in de Senderloham omgetoverd tot een kinderparadijs. Er is heel wat animatie, zoals speurtocht, een schminkstand, een ballonnenclown en ook gratis ijsjes. Ik hoop maar dat ze de ouders niet vergeten zijn. Well,

0: Kim Wilde en daarvoor ook nog Linda Ronstadt en Chip Taylor. Twee keer country bij Demerstad op maandagmiddag. Aanstaande woensdag 26 augustus om 19 uur is er voetbal. Een oefenwedstrijd tussen ATO en Linden. ATO staat voor Averbode, Testelt, Okselaar en Linden. Zij gaan dan oefenen in de volgende wedstrijd. En dit is Erik van Eijgen.
1: Hou nu op.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood,

beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Trip naar Wenen. Het staat nog op onze bucketlist. Die van Ultravox, die waren er geweest en ze waren zo onder de indruk dat ze er een nummer over maakten in 1981. Dat was Vienna. Zaterdag aanstaande 29 augustus en dat tot en met donderdag 3 september vindt in zaal Bergendal in Waanderode Wondere Kermis plaats. Zaterdag om 18 uur is er de quizavond met de drie wijzen en een dwijze comedy alom. Zondag treedt de lokale covergroep Outback op en voor de maandag 31 augustus dus is er nog meer comedy door middel van Jannik Nobe, Roosje Perts en Jan Linzen. U kan daarvoor nog kaarten verkrijgen. Er zijn er nog een paar over, heb ik me laten vertellen. Terug naar de muziek hier bij Demonstad. Dit is Modern Talking uit Duitsland.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
0: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Nadat vorige rondleiding in de ghetto kregen van Elvis Presley, was er ook nog de Little River Band en Help Is On His Way. Nog even meegeven dat het laatste weekend van augustus een erg druk weekend wordt. Zo is er vrijdag aanstaande 28 augustus om 17 uur een uitnodiging rondgestuurd in het clubhuis van FC Herk. Want ze gaan daar een spaghettiavond organiseren. Er is ook veggie en er zijn ook kinderporties te verkrijgen. Wij gaan ook wat verorberen, want het is tijd voor ons middagmaal. Dat nuttigen we samen met het nieuws en het weer van 1 uur. Daarna komen we bij u terug. Tot zo!

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid, waar je dan na een aantal jaar rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%, die op 1 jaar van 1,9%. Vanaf woensdag kan je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Opnieuw een schietincident in Sint-Gilles in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. En vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden was voor die schietpartij. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. En dat is de hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stil en leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen nog in hun tassen.
4: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en dan al onze kampeerspullen.
5: Wat cool elementen. En wat overschot blikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Hè. Dat materiaal een beetje.
6: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft voor hier.
3: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal, dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgt opvang in een sporthal in Nederland. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
7: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
3: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En sport, in de Ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit, de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog, met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui daar. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Kom je nou uit zijn hun versie van Never Can Say Goodbye. Ik heb het er zelf ook altijd een beetje moeilijk mee met dat afscheid nemen. Vandaar dat we erg blij zijn dat we aan het tweede uur van de middag mogen beginnen.
1: Patrick van Laar op Demonstrat.
0: Hoogzomer is voorbij, maar er komen nog een aantal leuke dagen aan. Daar zijn we zeker van. En wij zorgen er op de radio ook voor dat de zon blijft schijnen. Dit is Jimmy Cliff en Reggae Night.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen Magda, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Al een bevel, hè? Op maandagmiddag of namiddag moeten we bijna zeggen. Gaan dansen op muziek op de radio. Danser maintenant, dat was Dave. Wat zei de beenhouwer ook alweer? Mag het een beetje meer zijn? Wel, die van Dr. Hook, die noemen dat a little bit more. When

is van alle tijd acteurs die aan het zingen gaan. De ene met al wat meer succes als de andere. Maar deze Don Johnson deed dat erg goed met de hit Heartbeat in 1986. Volgende woensdag, overmorgen dus, 26 augustus om 20 uur... brengen Lady Lynn en haar Magnificent Seven als parkgasten op het Museumplein in Aarschot tijdloze jazz, rock, pop, house, gospel en ook country. Misschien kunnen ze dit nummer van Desmond Dekker ook brengen. You can-

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Als je nu niet instant plezier hebt gevonden in dit nummer, dan moet je inderdaad hulp gaan zoeken. Het was er eentje om ons allemaal wat op te vrolijken. Deze van Sparks en El De Los Hoyos Negros. Mijn Spaans is niet zo goed. Ik weet wel dat het over zwarte ogen ging. En als het over zwart gaat, dan zitten we midden in de nacht. Vraag dat

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Adverteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Hits uit de jaren 60, jazeker, bij Demonstrat komen die ook voorbij. Deze was meer bepaald uit 68, The Marbles and Only One Woman. Ondertussen gaat het gaspedaal weer open en dat doen we aan het slot van deze maandagaflevering van de middag samen met Matt La La La Lucey. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Cellebroederskapel in de Koning Albertstraat in Diest krijgt een grondige opknapbeurt. Vlaams minister van onroerend erfgoed Ben Wijts investeert €200.000 in de restauratie van de 18e-eeuwse kapel die kampt met ernstige vochtproblemen en structurele schade. Totale restauratie zal €744.000 kosten. De totale restauratiekosten is dus wel wat meer. Vlaanderen neemt via het agentschap onroerend erfgoed 27% van het bedrag voor zijn rekening. De overige kosten worden gedragen door de private investeerder. Eerder investeerde Vlaanderen trouwens al €59.000 in die site. En dan gaan we naar Sint-Truiden. Het lokaal bestuur Sint-Truiden investeert €87.000 in de Arc van Park en de pétanque-infrastructuur in het stadspark. Dankzij die investeringen krijgen verenigingen, sporters en bezoekers een duurzamere, comfortabeler en aantrekkelijker ontmoetingsplaats. De Arc van Park wordt gebruikt door onder meer pétanqueclub Arc van Park, spirituele beweging Falun Gong Belgium, volkskunstgroep De Vriendschap en VZW Vrienden van Nicaragua. Het gebouw krijgt een grondige opknapbeurt, zodat de gebruikers opnieuw kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle en energiezuinige infrastructuur. De laatste werken aan de ramen en deuren zijn inmiddels uitgevoerd. Daarna zijn dus de renovatiewerken bijna klaar en kan dus dit najaar alles weer netjes worden gebruikt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, dan leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. Ter vergelijking, die uitzonderlijk populaire staatsbon in 2023 had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Françot. Dat is de man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd. Dat is de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt krijgt een beloning van €8,5 miljoen. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
5: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
4: Het is niet duidelijk wie erachter zit. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het wel regenen. Het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.

0: Liquid Gold and then yourself dizzy. Ik zou zeggen, doe maar mee, maar toch een beetje voorzichtig zijn, hè, want dat kan soms sneller gebeuren, dat dizzy worden, dan dat je zou verwachten. Zeker zo net na het weekend. Ik hoop dat het voor u allemaal een aangenaam weekend is geweest en dat we bij deze de nieuwe week weer goed hebben ingezet. Misschien heb je nog vakantie, al dan niet. In elk geval, het is tijd voor Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Nog even Patrick van Laar bedanken voor de middag en u welkom heten. We zijn er met Siesta tot 4 uur.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20:00. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
7: De zomer is hier.
8: Zomerradio.
7: En dat hoor je.
9: De zon en de muziek.
7: Radio Demerstad.

Het kan allemaal nog een beetje een gevolg zijn van een zot weekend. I feel the earth move under my feet. Dat was Martika. En nu we het toch over de earth hebben, over onze aardbol, we gaan eens kijken wat er daarop zoal gebeurde op een 24 augustus. Jan de Groot, Radio Gamerstad. Het is tijd voor de feiten van de dag. En in het verleden werd België op 24 augustus meermaals getroffen door extreem zware onweersbuien. Zoals hevige wolkbreuken met zware overstromingen in Brussel, dat was in 1939, en wateroverlast in de provincie Antwerpen in 2002. En de IJzertoren, een herdenkingsmonument voor de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, dat staat aan de oever van de stroom de IJzer, nabij het stadscentrum van Diksmuiden, dat werd ingewijd op 24 augustus 1930. Op de toren staat aan de vier zijden te lezen Nooit meer oorlog. Aan de vier zijden en dan ook in vier talen. De talen van de strijdende partijen van het Westelijk Front tijdens de Eerste Wereldoorlog. En een Airbus van Air Transat voert op 24 augustus 2001... onderweg van Toronto naar Lissabon zonder brandstof boven de Atlantische Oceaan nog een zweefvlucht van meer dan 100 kilometer en een succesvolle noodlanding op de Azoren uit. En op 24 augustus 1995 werd door Microsoft het welgekende Windows 95 op de markt gebracht.

0: De Turtles, die in de jaren 60 een hele grote hit hadden met Happy Together. Ja, en de platenfirma die zat een beetje achter de veren van deze groep om nog zo'n nummer te maken. Maar dat lukte niet meteen. En toen dachten ze, we gaan de platenfirma helemaal voor de gek houden. Ze schreven een nummer met heel eenvoudige woorden, met akkoorden die niet altijd helemaal correct waren. En voilà, je hoorde het resultaat daarnet. Dat was Eleanor.
1: Het weerbericht.
0: Het is zonnig weer vandaag met wat hoge sluierwolken, temperaturen tot 24 graden. Morgen is het eerst nog droog, later volgen er perioden van regen of buien die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden morgen, een beetje afhankelijk van de neerslag en de opklaringen. Woensdag begint grijs, mogelijk met buien, maar op de meeste plaatsen gaat het wel droog blijven. Het wordt dan gevoelig warmer tot 27 graden. En donderdag dan wordt het wisselvallig met regen en onweersbuien. Maar het blijft dan nog altijd bijzonder warm, 28 graden.
2: Heel

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is vandaag de eerste dag van de laatste week van de zomervakantie. Daarom nog eens deze holiday. Dat was Madonna. Aanstaande donderdag dan wordt in Aarschot het wielercriterium gereden. Het begint daar vanaf 2:30. De retrokoers wordt gevolgd door een wedstrijd voor Elite 2 en U23. En om 5:00 zijn de tooghangers aan de beurt. Na het criterium geniet je aan de knoet van een optreden van de Blue Suede Band. En aanstaande zondag organiseert de Oldtimer Club het Sepapke aan de Warande in Rumme een meeting voor militaire voertuigen en tractoren. Het begint daar zondag vanaf 10:00. Om 2:30 vertrekken de legervoertuigen en om 3:00 de tractoren voor een rondrit. Inschrijven kan ter plaatse.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: En dit is Soul Sister, You Get To Me.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nober. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.

0: We zijn vandaag maandag 24 augustus hier bij Zomerradio Demerstad. Je hoort er nog eens de Sunshine Reggae van Slinger.
1: Het is 3:00.
2: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
3: Demerstad, regionaal nieuws.
4: De internetproblemen in het Hageland en de regio rond Leuven zijn het gevolg van beschadigde kabels, openbare werken, temperatuurschommelingen. Enfin, u kan het zo gek niet bedenken. Wekenlang liepen er klachten binnen over wegvallend of instabiel internet. Telenet erkent de oorzaak en zet extra personeel in om de problemen op te lossen. Om te garanderen dat de operatoren de nodige stappen ondernemen, volgt federale regulator BPT de situatie op. Wie internetproblemen heeft, neemt het best rechtstreeks contact op met zijn operator of provider. Ze zijn wettelijk verplicht om de melding te onderzoeken. Zeer zeker bellen dus met uw klachten en niet denken van ach, ze doen er toch niks aan. Bouwondernemersorganisatie Embuild en Voca Limburg waarschuwt voor moeilijk jaren dat er zit aan te komen voor de bouwsector. Slechts 34% van de Limburgse bouwbedrijven verwacht dat de orderboekjes in het eerste kwartaal van 2027 voldoende gevuld kunnen zijn. Als gevolg verwacht 1 op 5 bedrijven personeelsafbouw. Embuild en Voca pleiten voor extra maatregelen van de politiek om te investeren in de bouwsector, want ook daar gaat het niet goed.
3: Demerstad, wereldnieuws.
5: Oekraïens president Zelensky roept de wereld op om Russisch president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat doet hij niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw voor zijn vrijheid. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en Europees Commissievoorzitter von der Leyen zijn daarvoor in Kiev. Aan de basiliek van Kokkelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste bergrit in de Pyreneeën. Na 70 vlakke kilometers wachten er 2 beklimmingen richting de finish. Misschien wel een kans voor Wout van Aert.
6: Het is een bergrit, maar het is nog niet de lastigste. Als er grote groepen gaan, dan is het misschien een kans om mee te zitten. Het is niet de rit die mij het beste ligt. Het blijft bergop natuurlijk.
5: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatige kans op een bui.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat waren de Simple Minds en Don't You Forget About Me. En kijk, wij zijn elkaar ook niet vergeten.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Wat gaan we zoal doen het komend uur? We hebben een opmerkelijk feit over de marathon van Sydney. Over een half uurtje staat ook de koffie klaar bij Radio Demerstad. En meer daarover hoor je straks allemaal van mij. Listen to what the man said. Zo heet ook deze plaat. Nummer van Wings.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
6: Niemand heeft je pijn gedaan.
0: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
7: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
0: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
8: Yeah.
0: Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
9: Solar Assistance to the rescue!
10: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
10: Ontdek meer op solarassistance.be.
11: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
12: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
11: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
12: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
13: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: De Schotse band Pilot met een single die begin 1975 hun eerste single was die succes had, maar dan wel in een korte reeks, want na 3 albums kwam er al een einde voor deze band. Deze single Magic werd opgenomen onder leiding van Alan Parsons. En daarvoor was er Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Ja, daar lijkt het tegenwoordig wel een beetje op.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Binnenkort is het een hoogdag voor veel lopers. Dan vindt namelijk de wereldberoemde Marathon van Sydney plaats. Maar er is een opvallend probleem. Het was een gevolg van wat de Sydney Marathon zelf had gedaan. Op sociale media hebben ze namelijk het ontwerp van de medailles onthuld. En daarbij werd aan volgers gevraagd om goed te kijken en het verhaal van het parcours in de details van de medailles te ontdekken. Ja, die fans die hebben heel goed gekeken, maar die hebben ook iets anders vastgesteld. Onderaan de medaille staat niet het Allianz Stadium in Sydney afgebeeld, maar wel de Allianz Arena in München. Ja, dat is een grove blunder natuurlijk. Tijd om de medailles nog aan te passen. Ja, die is er niet meer en daarom pakt de organisatie het nu wel heel ludiek aan. Weet je wat ze vertellen daarover? Wel, ze zeggen, we rennen hier niet voor weg. Ja, dat is mooi ludiek gevonden voor zo'n blunder.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu nog een beetje meer tragedy en mystery. Dit is China Crisis.

0: Je hoorde straks al The Monkees met I'm a Believer. En daarachteraan Tanita Tikaram met A Good Tradition. Een plaatje uit 1988. En je weet hoe dat gaat, hè? Met tradities, die moet je altijd volhouden. En hier bij Radio Demerstad is dat niet anders in ons programma Siesta. Dat is er trouwens elke dag tussen 2 en 4. En één keer zo in de buurt van 3:30, ja kijk, dan zijn wij niet meer te houden.
1: Tijd voor koffie,
2: tijd voor koffie,
3: tijd voor koffie.
0: Ik heb hem hier bij ons al geroken. Hopelijk kan u thuis of op het werk of waar u ook mogen zijn ook een kopje koffie zetten. En we gaan ervan genieten. We draaien ondertussen 3 plaatjes. Dit is Lionel Richie.

0: Bambi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleur

wijde landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Britney Spears, en zo mochten er gerust een paar meer rondlopen op deze wereldbol. Born to make you happy. Aanstaande vrijdag vanaf 7:30 wordt in Diest de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. In het bezoekerscentrum Webbekomsbroek brengt Johan Thijs een presentatie over het leven van deze zoogdieren. En daarna kan je als deelnemer mee vertrekken voor een wandeling over de wallen. En de deelname is helemaal gratis. Vrijdag om 7:30. En vrijdag en zaterdag viert tafeltennisclub PW Diest in het Peter Dorland Centrum haar 50-jarig bestaan. Vrijdag vanaf 7:30 is er een reunietoernooi en zaterdag om 20:00 begint daar een bingoavond. En dan volgende zondag, dan wordt vanaf 13:30 in het verkeersvrije centrum van Langdorp 15 jaar het Hof gevierd. Met een feest in het dorp, met heel wat activiteiten. Die kan je allemaal nalezen in onze agenda, die je terugvindt op onze website radiodemerstad.be. En nu de Dolly Dots. Hebben ze een goed weekend gehad? Zo te horen wel. Oh, what a night!

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
3: Een nieuwe of tweedehands wagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Michael Jackson met de single van zijn tweede album. Dat werd uitgebracht in augustus 1972. Michael zat toen nog wel bij de Jackson 5. Maar deze single, ja, dat werd echt een groot commercieel succes. En daarmee zijn we aan het einde van deze siesta. Het nieuws van 4 uur komt dichterbij. En dat betekent ook dat Gunter Schepers dichterbij komt. Hij is er zometeen. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Hoewel de kust en de grote kunststeden traditiegetrouw de kroon spannen met meer dan de helft van alle Vlaamse overnachtingen en bezoekers, trekt ook de statiest deel van de bezoekers aan. Uit de lokale cijfers van Toerisme Vlaanderen blijkt dat er vorig jaar in totaal in Diest 28.237 overnachtingen zijn geboekt. Dat vertaalt zich voor de stad naar een toeristische densiteit van 1,3 overnachtingen per dag op vierkante kilometer. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op net wat minder dan 3 overnachtingen per vierkante kilometer. Pastoor Michael John van Halen gaat ook weer vooraan in misvieringen in Herkdestad en Lumme. Dat gebeurt om de taak van pastoor Tony van de Kerkhof in die twee pastorale eenheden te verlichten. Nu komt er dus weer een samenwerking tussen de drie pastorale zones. In Herkdestad is pastoor op rust Luc Hermans niet meer beschikbaar. Voorgaan in de weekendvieringen van 7 parochies is echt onhaalbaar, zegt pastoor Tony van de Kerkhof. En dat is begrijpelijk. Daarom heeft hij het bisdom om versterking gevraagd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog was er opnieuw 1 in Sint-Gilles en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht en nog eens in Sint-Gilles. Journaliste Katrien Salens.
5: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
4: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken, dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens €75. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt de regering voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.

0: valt het eigenlijk op. Wij houden echt van die zomerhits, hè. Alleen de zomervakantie. Als we op de kalender kijken, het is vandaag al 24 augustus. Langzaam maar zeker loopt die zomervakantie naar zijn einde. En dat is een spijtige zaak. Maar september, oktober, het kan ook nog schoon zijn. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Een verse week de spits tot 6 uur vanavond hier bij Demerstad. Met zeer goede muziek, waaronder deze van Earth, Wind & Fire.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnel Service van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
5: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnel Service van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

zou dat niet verwachten van Bonnie, maar eigenlijk is dit een protestnummer. En ze vroegen met dat nummer, met die Belfast, op een subtiele manier aandacht voor The Troubles. De gewelddadige politieke en religieuze strijd die Noord-Ierland destijds verscheurde. En het is dan ook nog een wereldhit geweest. Lang geleden, in

0: langs beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
0: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
0: Radio Demerstad.

toe kom je toch van die merkwaardige dingen tegen op het internet. Je kent dat wel. Je hebt rijst over van de dag ervoor. En na het opwarmen smaakt die droog en hard. Als je die dan de dag erna opwarmt. Daar is een eenvoudige truc voor. Die tegenwoordig wordt gedeeld op het internet. Gewoon een ijsblokje bovenop de rijst leggen voordat je die in de microgolfoven zet. En dan is die zo vers als maar kan. Ik kom.

Zo'n schoon stemt is die van Donna Hightower. Ze zong het nummer in 1972. This World Today is a mess. We hebben het al eerder gezegd, ook vandaag is dat nog altijd brandend actueel.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

achteraf. Volgende week is het al 1 september en dan verandert er onder meer het een en ander op de autokeuring. Je moet maar om de 2 jaar naar de keuring gaan. Er is ook geen aparte keuring meer voor een trekhaak. Dat is een goede zaak. En stel je voor dat je een rode kaart krijgt. Kan altijd, hè, dat er iets niet in orde is. In principe had je dan maar 15 dagen om het probleem op te lossen. Maar ze trekken dat op naar 2 maanden. Dus meer tijd. De autokeuring in 2026.

Het volgende weekend is het kermis in Waanrode vanaf zaterdag tot en met de donderdag erna. De 3e september zit in zaal Bergendal in Waanrode. Wondere kermis, zo heet het. Wondere kermis. Zaterdag om 6 uur is er een quizavond met 3 wijzen en een wijze. En zondag treedt de lokale covergroep Outback op. Voor het hele programma kunnen we je verwijzen naar de weekend- en weekkalender op onze website op radiodemerstad.be. En je vindt dat onder van 29 augustus. Neem daar maar eens een kijkje, want het is echt de moeite daar in Waanrode.

Dat moet in 1973 geweest zijn. Toen hebben ze het nummer gemaakt. Amai zeg, echt goed hè. China Grove van de Doobie Brothers. Bijna 5 uur. Concreet wil dat zeggen dat je zo meteen een verse nieuwsupdate hoort. Onze redactie is helemaal klaar. Maar eerst dit nummer. Het werd gebruikt in de film Cars. Onder meer het is Tom Cochrane die je hoort met Life is a Highway. It looks like

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat meldde Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onne verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gilles en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gilles en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Lanceer van de politie.
4: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
3: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. In de Vlaamse Ardennen moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Dat zegt netbeheerder Elia nadat de stroom daar dit weekend voor de 3e keer uitviel. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor zonder elektriciteit. Dat komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die wordt nu vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom onverwacht uitvallen. Buurtbewoners in Deurne reageren geschokt nu de 11 laatste bomen in hun straat gekapt werden. Vorig jaar werden al 50 bomen gekapt, ondanks fel protest. De inwoners hadden gehoopt dat de stad zou wachten tot de uitspraak van de rechter, maar tevergeefs.
5: Wij vragen ons sterk af, van, stel dat de vergunning vernietigd wordt, ja, dan is alles hier illegaal, die bomen kan, maar ook alle werken hebben plaatsgevonden. Dus waarom wacht de stad nu niet gewoon, in plaats van direct zoveel geld en middelen te smijten naar dit dossier, wacht even totdat we die uitspraak hebben en dan is voor iedereen duidelijk.
3: De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.

En vanavond begint bij de VTM het nieuwe seizoen van Familie. Dat schiet meteen uit de startblokken. Want je gaat daar heel wat actie, gevaar, stevige verrassingen zien. Dus zeker afstemmen vanavond bij VTM om 8 uur. En je kan het ook bekijken bij VTM Go, het nieuwe seizoen van Familie. Toch zo plezant.

0: renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Hij heeft zoveel goede muziek gemaakt in zijn carrière. Mr. David Bowie, vandaag kon je het hem horen met Blue Jean in de spits bij Radio Denenstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Dit is onze Vlaamse David Bowie. Wat een artiest. Wiltura zingt over ons Vlaanderenlandje.

Dit was de Nitty Gritty Dirt Band. We gaan naar het Eurovisie Songfestival in 1973. Dat werd toen gewonnen door Anne-Marie David. Maar eigenlijk was de morele winnaar de nummer 2. Dat is de Spaanse groep Mocedades. Ja, straf dat die niet gewonnen hebben, want het nummer is een grotere hit geweest dan de eigenlijke winnares. Het klinkt dan ook zeer goed, deze Eres Tu.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.

0: Goedemiddag, het is 17:30. De hele zomer lang spelen we hier de grootste zomerhits aller tijden. En dit is er zo eentje uit 1985. Een opmerkelijk duo, maar wat een hit is dat geweest. I Got You Babe van Chrissie Hynde van The Pretenders en UB40.
1: They say

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenvormstraat 30, Alke.
7: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
8: De zomer is hier. En dat hoor je. Radio Demerstad.

uit Holland. Doe maar, Belle Hélène. Donderdag van 6 uur 's avonds tot 9 uur, dan houdt Stof VZW Oldtimer Club Sint-Truiden een zomerontmoeting op de Veemarkt. Al daar, je krijgt old- en youngtimers te zien voor wat betreft auto's, brommers, motos en tractoren. En de toegang, die

Want gewoon, a tribute to Buddy Holly door Mike Berry. Dit was de spits voor vandaag. Willem is er zo meteen na het nieuws van 6 uur. En morgen doen wij het graag weer om 1 uur of 4. Na Jan hier op de radio. Tot morgen. Ja.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Onet, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5 dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onet verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
4: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
3: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. En afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gillis en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Landseer van de politie.
5: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
3: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. De Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. En in de Ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer en ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook vol met hagelbollen, waardoor het spek glad is. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer.

0: De Manfred Mann's Earth Band uit de jaren 70. Een halve eeuw oud dit nummer, Blinded by the Light. En zo begonnen we op deze maandag. Ja, de laatste volledige week van de zomervakantie is begonnen. 24 augustus. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij hier bij Demerstad vervolgen de shows tot 8 uur.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat, abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

De Beatles klassieker in een discokleedje door Bananarama. Dat was Help. En ze konden dus duidelijk wat hulp gebruiken in de productie van het trio Stock, Aitken en Waterman. En voetbalclub Sporting Hasselt blijft alvast verbazen aan het begin van de competitie in de Challenger Pro League, de vroegere tweede klasse. Als promovendus boeken ze hun tweede overwinning op een rij. Na vorige week de 1-0, nu opnieuw 0-1 op het veld van Franck Borin, de club van voorzitter Boucher. Dus daarmee staat Hasselt samen met Virton en Lokeren aan de leiding met het maximum van 6 punten. Dat is alvast een goed begin. En dan kijk ik even op onze agenda. En daar kan je vanavond om 7 uur bijvoorbeeld mee op een beversafari. Vertrek om 7 uur aan de halve maan in Diest. En dat in het Webbekomsbroek. Een gids vertelt je alles over het grootste knaagdier dat leeft in Europa. Deelname is gratis. Per groep mogen er maximum 20 personen mee. Dus als je er vanavond niet bij zijn of kan bij zijn, de komende dagen krijg je nog de gelegenheid, want elke dag tot en met vrijdag is er zo'n bever safari. En in het kader van de ROB-vertellingen zijn we alweer toe aan de laatste van de zomer. En die vindt morgenavond om 8 uur plaats in de setting van Lianco in het Prinsenbos in Bekkevoort. En het is de beurt aan stand-up comedian Bas Birker. Inkom gratis, maar je moet ook in Lianco een stoeltje, drankje en of een dekentje zelf meebrengen. Bas Birker dus, morgenavond in Lianco, voor de laatste ROB-vertelling van het seizoen. En nu naar de man die de synthesizer-muziek populair maakte in de jaren 70. Deze Fransman, Jean-Michel Jarre. Hij wordt vandaag 78. Hier is hij nog eens met Equinox 5.

Ja, ze waren mega populair, hè? Deze twee in de 80s. Chris Lowe en Neil Tennant, The Pet Shop Boys. En dit was een van hun dikke hits, deze Domino Dancing. En woensdag aanstaande, de 26e augustus, kan je om 6:00 in de kerk van Grazen met het gezin naar de film The Croods. En dat georganiseerd door speelpleinwerking De Poel. Tickets kan je van €5 bestellen via be.ticketgang.be. Of EU liever. En dat is de laatste film in dit kader voor de vakantie. Dus nog snel even een filmpje meepikken met de kids. Altijd leuk. En hou je van muziek, dan kan je woensdagavond om 8:00 naar het optreden van Lady Lynn en haar Magnificent Seven. Ze zijn namelijk parkgasten op het Museumplein in Aarschot. Met tijdloze jazz, rock, pop, house, gospel en country. Ja, heel wat genres brengt ze. Lady Lynn en haar Magnificent Seven van alle markten thuis. €15 bedraagt daar de inkom. En nu naar de boys van Get Ready. Frontman Jimmy Samijn wordt vandaag 52.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste

Ja, dat was de belpopperiode 1980, de Brusselse employees en Pick It Up. En volgend weekend begint de voetbalcompetitie opnieuw. Zijn wij er ook met het Demerstad Sportcafé weer op zondagavond tussen 6 en 8. Maar de clubs uit de derde amateurklasse B, die moeten al wat vroeger aan hun competitie beginnen. Namelijk overmorgen woensdag om 7 uur bijvoorbeeld speelt Averbode Testelt Okselaar tegen Linde en om 8 uur Betekom tegen Bergendal. En op die wedstrijden komen we donderdag in dit programma op terug. En ook zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. En ze doen dat met een oefenmatch woensdagavond om 9:30 tegen Herentals in de sporthal Demervallei. En dan nu naar de Dirty Dancing film. De film uit 1987. En wat dat betreft heb ik goed nieuws voor de vrouwelijke luisteraars. Want Kinepolis, die brengen namelijk de film Dirty Dancing nog eens in hun zalen, maar enkel voor een vrouwelijk publiek in een soort ladies' night. En dat vrijdagavond om 8 uur. Onder andere ook in Kinepolis, Leuven en Hasselt. En om jullie al een beetje in de stemming te brengen, de titels.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenvormstraat 30, Alke.
7: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
8: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
7: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Good news, bad news. Dat was de opvolger van de nummer 1 hit How Many Times voor deze Laurie Speak. We gaan naar het nieuws van 7 toe. Dat doen we instrumentaal met gitarist Mason Williams. De man wordt vandaag 88 jaar. En we gaan nog eens genieten van die toffe tune. Een radiotune. Deze classical guest.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Landbouwers uit Bekkevoort die door de recente weersomstandigheden schade aan hun teelten hebben geleden, kunnen daarvan aangifte doen bij de gemeente. Bekkevoort bundelt de dossiers en bezorgt ze aan de gemeentelijke schattingscommissie. Wie een schadevaststelling wil aanvragen, moet een ingevuld formulier indienen bij de dienstomgeving samen met luchtfoto's van de getroffen percelen uit de verzamelaanvraag. Het formulier kan u mailen naar de dienstomgeving in Bekkevoort of kan u afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis. Schriftelijk indienen is verplicht. De familie van de 8-jarige Fons van Dingenen uit de Senderlo Ham is een crowdfunding gestart om zijn medische behandeling te kunnen verder zetten. Fons heeft hypochondroplasie, een zeldzame aandoening door een mutatie in een gen, en dat beïnvloedt zijn groei. De jongen is een gedreven BMX'er en krijgt een behandeling met dagelijkse inspuitingen. Volgens zijn familie dreigt die behandeling nu stil te vallen omdat de medicatie niet langer wordt terugbetaald. Om de behandeling zelf te kunnen bekostigen is volgens de familie 70.000 euro nodig. Er is een steunactie opgestart, die bracht intussen al meer dan 10.000 euro op. De familie hoopt via de crowdfunding voldoende geld bijeen te krijgen om de behandeling van Fons te kunnen verder zetten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Gouverneur Carina van Kouter.
5: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
4: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. De zee was nog nooit zo warm als nu. Gemiddeld 21,1 graden. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het vorige record dateerde van maart 2 jaar geleden. Oorzaak is de klimaatopwarming. Maar ook weerfenomeen El Niño speelt een rol. Daardoor warmen de oceanen nog verder op. En dat zorgt dan weer voor meer stormen en regenweer. Maar ook de impact op de natuur is groot. Denk maar aan koraalriffen die afsterven. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
6: Maar ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen de te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
4: De wedstrijd begint om 8:30. In de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet verder koersen en moesten ze schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.

0: debuteerde met dit nummer, Stan Ridgway, met de camouflage. En op zijn tweede hit moesten we 3 jaar wachten. 3 jaar later scoorde hij opnieuw met Calling Out to Carol. Intussen welkom in deel 2 van de show van deze maandag 24 augustus. Fijn dat u nog kiest voor Radio Demerstad.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: Wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
0: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanrode.
2: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad Sportcafé. Café.

Ja, een vreemd heerschap was dat. Deze Ian Dury samen met zijn blockheads Sex and Drugs and Rock and Roll. Een van zijn twee dikke hits. Een drukte van je welste op en rond de terreinen van voetbalclub Herk FC. Want aanstaande vrijdag tussen 10 en 15:30 organiseert Club Brugge een zomerkamp op de terreinen van Herk FC. Een voetbalkamp voor jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar. Ze kunnen ervaring opdoen op gebied van techniek, snelheid en reactievermogen. Inschrijven moet je wel doen via Skill Games. @clubbrugge.be. Wil een van jouw kinderen, jongens of meisjes tussen 6 en 15, meedoen aan deze Skill Games? Even een mailtje naar Club Brugge doen. En 's avonds vanaf 5:00 ben je welkom in het clubhuis van Herk FC voor een spaghettiavond. Ook veggie en kinderporties staan op de kaart. Ja, dat wordt daar gezellig druk in Herk aanstaande vrijdag. En nu brengen we hulde aan Louis Prima, overleden in 1978.

0: authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Gamerstad.

Ja, geweldige Jess en James uit 1968. Dat was Move. Dit jaar bestaat tafeltennisclub PW Diest 50 jaar. En dat wordt gevierd de komende weken met allerlei activiteiten in het Peter Dorland Centrum. En ze beginnen er al aan dit weekend. Vrijdagavond om 19:30 is er een eerste van twee reunietoernooien. En zaterdagavond om 20:00 is er een bingoavond voor 50 jaar PW Diest. En het is vandaag 5 jaar geleden dat de drummer van de Rolling Stones, Charlie Watts, overleed. Hij werd 80 jaar en we gaan nog eens genieten van Painted Black.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Ik vond het wel mooi hoor. De songs die Elvis Presley maakte een jaar voor zijn overlijden in 1976. Dit was daar eentje van, dat was de Moody Blue. Andere mooie song was zeker My Boy. Een paar sportieve tips voor dit weekend. Zaterdagochtend kan je vanaf 7 uur vanuit het Wimbledon Tennis Center in Wilderen bij Sint-Truiden starten voor de Willy van Nitze Classic. En daarbij heb je de keuze tussen 21 en 162 kilometer. Ja, je hebt de keuze tussen verschillende afstanden. Meer info vind je trouwens op goforcycling.com. En dan heb ik iets voor de basketliefhebbers. Zaterdag vanaf 12 uur vindt rond het vernieuwde skateplein en het amfitheater in het Warandepark in Diest het Urban Festival Summer Jam plaats. Het programma bestaat uit graffiti jam, 3x3 basketbal, skate- en inline-sessies en optredens van hip-hop en breakdance-artiesten. Meer info op visitdiest.be.
1: I give you

Ja, er vloeiden nogal wat traantjes bij de Goombay Dance Band. Deze 70s uit de begin jaren 80. Zometeen dan begint het nieuwe seizoen al op televisie bij Play. Met de tafel van Gert, met Bokkie de rapper op school. En ook met de terugkeer van Zeg eens met James Cook. Maar je kan natuurlijk ook gewoon genieten van de non-stop classics van Demerstad. Wij zijn er morgen opnieuw om een uur of zes. Nog een fijne maand.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het stadsbestuur van Herk de Stad wil lokale ondernemers en organisaties en bedrijven informeren dat het Nederlandse bedrijf CartoView op dit moment advertentieruimte aanbiedt voor een gedrukt stadsplan van Herk de Stad. Herk de Stad benadrukt dat het geen initiatief is van de stad zelf. De stad werkt niet samen met CartoView en verleende ook geen toestemming voor de opmaak of verspreiding van dat plan. Het aanbod van CartoView is een louter commerciële activiteit van het bedrijf zelf. Omdat Herk de Stad niet betrokken is bij dit initiatief, heeft de stad geen zicht op de inhoud, kwaliteit of verspreiding van het voorgestelde stadsplan. Opletten is dus de boodschap. De Citadel in Diest is een bijzondere blikvanger rijker. Een houten ei van 4 meter valt meteen op aan het uitkijkpunt over de stad. Het duurde maar liefst 7 jaar om het ei te maken. Het ei is hol. Je kan er met 8 mensen in. De coöperatieve Citadel Diest, die de historische site al enkele jaren opwaardeert, stelt het ei ter beschikking van bedrijven en organisaties om er te brainstormen. En dus symbolisch nieuwe ideeën uit te broeden, zeg maar.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze straks nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen dé te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
4: En dan heb ik nog een opvallende wedstrijd in de VS. Want wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil, kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor hun onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Voor

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stokpijl.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Radio Deemstad.
2: Ja, radio.
4: Tijdloos. En verfrissend.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Check de promo, check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
5: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen

0: Delen het meeste opbrengen, maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd geeft het parket van Namen meer uitleg over het gevonden lichaam in Onnay. Het gaat om het lichaam van een kind dat gevonden werd in de buurt van het plaatselijke voetbalterrein. Mogelijk dat van de vermiste Timeo van 5 jaar oud. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Ik moet zeggen, de vermoedens zijn wel groot, of de kans is wel groot dat het om hem gaat. En opvallend, dat lichaampje is gevonden door de eigenaar van het voetbalterrein. Die persoon, man of vrouw, weten we niet, heeft spullen gevonden waarvan die persoon dacht, dit zou wel eens kunnen leiden tot Timeo en vader.
3: Want ook die vader is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Iran zou een van de zonen van Israëlisch premier Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Dat zegt toch Netanyahu zelf in een gesprek met een televisiezender. Meer details wou hij er niet over kwijt. Wellicht deed Netanyahu de uitspraak om een beveiligingsregeling te verdedigen. Netanyahu, zijn vrouw en hun 2 zonen worden minstens 5 jaar lang beveiligd, zelfs als Netanyahu de verkiezingen van oktober zou verliezen. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw, wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van Loek van de cel vermiste personen.
4: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen, die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
3: Ook de papa van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Het gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Landen die zaken blijven doen met Iran zullen worden gestraft met sancties. Amerikaans president Trump zou die landen daarvan persoonlijk op de hoogte brengen. De VS probeert op die manier Iran toegevingen te laten doen, onder meer rond de straat van Hormuz. Het is maar de vraag of dat zal lukken. Vannacht blijft het droog, bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Gerry van Dook van de zelfvermiste personen.
4: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, hè, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
3: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van het voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100-tal woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook al verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onet. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de zelfvermiste personen.
4: Het identificatieproces loopt. Ik kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onet. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
3: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: De zomer is hier.
4: Zomerradio.
0: En dat hoor je.
4: De zon en de muziek.
0: Radio Demerstad.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onet. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
4: Het identificatieproces loopt. Kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onet. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
3: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad. Oeka, oeka, oeka, oeka, oeka, oeka.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisteren is teruggevonden in Onhet, dat is van de vermiste Timio, meldt het parket van Namen. Een autopsie moet straks de definitieve en formele bevestiging brengen. De macabere ontdekking werd gedaan in de buurt van een lokaal voetbalterrein. Dat zegt de cel vermiste personen. Naar de vader van Timio wordt nog gezocht. Hij blijft spoorloos. Zijn auto werd één dag na de verdwijning wel gevonden op de parking van datzelfde voetbalveld. In het centrum van Brussel zijn vorige zaterdag twee transvrouwen brutaal aangevallen en beroofd. Het nieuws raakte nu pas bekend. Volgens de politie ontstond er eerst een verbale discussie, waarna de slachtoffers door minstens twee daders fysiek werden aangepakt. De dieven gingen aan de haal met een handtas en een gsm. Even later werden de twee door de bende een tweede keer aangevallen. De Brusselse politie is een intensief onderzoek gestart. Goed nieuws voor de mobiliteit in de Oostkantons, want vanaf nu gaan alle toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de provincie-gouverneur daar beslist. De wegen waren de afgelopen 10 dagen dicht door de historische en verwoestende natuurbrand. Natuurgebied zelf betreden blijft nog wel strikt verboden. In totaal ging er 3000 hectare natuur in vlammen op en de brandweer is nog steeds bezig met nablussen. De Verenigde Staten starten een diplomatiek offensief om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De Amerikaanse